Tirols. Beste Musik. Antenne Tirol, Tirols beste Musik. So if I stand in front of